vluchten uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten

Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

tickets anymore.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat er niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

als een wilde mosk, vleien een trouwder bosk. Safje lik me jood, ik hangel zin, ik viel me goed. Ik vleug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En als ik ting kon die, vleug ik wild, ik vleug.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik jong was, zo herinner ik mij, zat ik bij mijn moeder op haar knie. En zij vertelde mij uit de Bijbel over een man uit Galilea. Nou weet je, ik was erg klein, maar ik was niet te jong om te begrijpen.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naaien.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

dit is mijn voicemail. Ik ben even de waande mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een berichtje even te litten naar de toon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja. Goeie met je luisteraars. Het is goed 2 augustus. Dus, en dan binnen wij er weer nou. Mooi uw favoriete muziek van Jimme dan. En wil je me nou een plaatsje ongevreedje? Dat kan natuurlijk op telefoonnummer 60-2121. Maar nou mooi uw nieuwe apparatuur, dan krijg je me een keuzemenu. En dan moet je me nummer 2 indrukken. En dan krijg je me u ervoor of mij ervoor voor de telefoon. Dus ik zou zeggen, vraag je natuurlijk je favoriete muziek even noemen. Maar wij beginnen met Groot is uw trouw, o Heer.

Ja, en nu is het volgende verzoekje van de PCOB. Dat is van mevrouw Wil Betsema uit Balk. Die hoopt 25 augustus 84 hier te worden. En de heer Sjerp Heidsma, ik uit Balk, die hoopt 26 augustus 94 hier te worden. En ik heb hem uitzocht, Jezus blijft mijn vrienden.

Ja, en het volgende verzoekje. Sjoerd en Lisbeth Rienstra, Gerrit Balk, die vreeg je een plaatsje aan voor hun schoonzuster Clari Bosma Laanstra, die weer al rond de 25 juli weer jedje, ze wijen in Sondel. En ze wonen heel graag een plaatsje hebben van de dobber. En ik heb van je uitzocht. Geef vrede, Heer.

Dit waren dus onvregen terug. Niet Sjoerd Reenstra, maar Sjoerd en Lisbeth Riemensma. Maar ja, goed. Ik heb het even verkeerd zijn. Maar we gaan mooi terug. Maar de Heer is mijn herder.

Ja, en nu is oorverzoekje. Dat is voor mevrouw Magda Koopmans Groeneveld. Die hoopt 12 augustus 86 hier te worden. Ze wijn in Balk. En mevrouw Ali Kronemeijer Bergsma. Die is 1 augustus 88 hier worden. Die wennen hier in Balk. En nog gefeliciteerd, want dat weer juster dus. Maar ik hef van jemme, u zij de glorie.

Ja, en us. Dit weer natuurlijk even prachtig. Wij zien het even verbeeld, want ik kerst het even zien. Henk Poort, Machine Sound of Silence. Maar we gaan even terug met ons volgende verzoekje. En dat is ik van de PCOB. En dat is van mevrouw Ina Leijsen Rosema uit Balk. Die hoopt 29 augustus 90 jaar te worden. En mevrouw Ipie de Vries uit Balk. Die hoopt 8 augustus 85 jaar te worden. En we heffen hem dank nu al een God.

Ja, en uw laatste verzoekje in de eerste uren, dat is van mevrouw A. Weber de Vries uit de Lemmer. Die hoopt 6 augustus 66 hier te wonen. En mevrouw Hilly van der Werk Bouma uit Balk. Die hoopt 19 augustus 84 hier te wonen. En ik heb voor je, mijn Jezus, ik hou van u.

Ja, wij dachten er jemmer uit te gaan, maar we hebben nog 4 minuten, maar het hindert niks. Ik sluit wel alvast even deze eerste uren af. En na het nijs van 1 uur, dan ben wij er nog een uurke. Dus dan kunnen we alsnog even bellen. Maar we gaan er nu uit met Gedenk aan mij van de Urkermansformatie.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Ja, goeiemiddag. Je hebt natuurlijk al je dat wij er weer binnen met ons tweede oorke. En je kan het nog eens proberen om te bellen. Maar je krijgt nu een antwoordnummer. Als je met ons nummer belt, 0516-60-2121, krijg je mijn antwoordnummer en dan moet je op nummer 2 drukken. En dan krijg je mij er wat voor. En, maar wij gaan terug met ons laatste verzoekjes van de PCOB. En dat binnen van mevrouw Klaaske Wolthuizen uit Elehuizen. Die hoopt 10 augustus 83 hier te wonen. En mevrouw Doetie van der Veer Cinema uit Balk. Die hoopt 18 augustus 88 hier te wonen.

Ja, en nu draaien we even een nummer van mijn zwager of uw zwager Frans Groenveld. Ben het nou in Bakhuizen. En die hoopt op 25 augustus 75 jaar te worden. En hij kreeg van u eens even een plaatje. En dat is Ontwaakt van de gebroeders Braam.

Ja, en nu is het volgende verzoekje. Dat is Fennis Koonsus, Hiltje Westhof. Die hoopt 29 augustus Jidje te wijzen. En ik heb voor haar van Piet Smit meer en meer zoals Jezus.

Ja, en dan hebben we nog even van uzelf wat een verzoekje. En dat is Trientje van Dijk Wiersma. Dat is een schoonzus. Die is ik jeetje deze maand op 11 augustus. En dan ben zij en ik 50 jaar getrouwd. En Foeke Kuper uit Balk, die hoopt 31 augustus jeetje te wijzen. En die zongt bij het Lepster Mannenkoor. Dus daar hebben we natuurlijk even een festje voor. Alvast gefeliciteerd, Allegert. Jou is een dreamo heer.

Ja, en dan binnen wij natuurlijk al weer. Daar komt ons laatste feske eigenlijk. Maar ik wil je allemaal bedanken voor het luisteren en voor de reacties die wij toch wel krijgen. Ja, en ik hoop toch dat het wel eens beter nog lukt met het bellen, maar dat zal allicht. Maar Bram doet de techniek en je kon luisteren naar Afke van Dijk. Wil je dit nu nog een keer jaren? Dat kan op tijdje van 6 tot 8 uur. En wij zelf hopen er wet te wijzen op 6 september. En iedereen die het is of oors wat te vieren heeft, alvast gefeliciteerd. En ik zou zeggen, maak je er wat van en oor te oren keer. En wij gaan nu eruit met Dick van Altena, als ik jou niet had gekend.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dan wil even de muziek even net naar de muziek uit. Hè. Dan zal ik even vol praten. Dan zal ik even deze pakken. Even, ja, je harken naar je Radio Spanburg spot tussen 12 en 4 met Johannes de Vries. Dan zal even de muziek even uitzieken welke dat ik even zal draaien. Dan moet ik even die beetje omheen gedwan. Ja, dan geven we even naar gouden oude muziek. Dan hoop ik dat hij zometeen probeert. Dus. En tussen 5 en zoon heb ik Sneijske muziek maar omgekroond ik tot ons zoon over het jaar. Dus ik een hele mooie muziek. Dus ja, de eerste plaat is even Toto. Mooie, een hele mooie plaat. Afrika.

Een hele goeie meneer. Welkom bij Spamburg Spot op 12 augustus 2022. Welkom bij Spamburg Spot op deze snoeit mee tot om 4 voor de taal met Johannes de Vries. Ja, en dat week een hele mooie van R.E.M. Ja, dat week een hele mooie. En toen heb ik eruit Tune CC, Dreadlock Holiday. En toen heb ik eruit de eerste plaat een hele mooie van Toto en Afrika. Wat doen we in deze show tot om 4 voor het aan? Wij bellen even met de SKS Scootskippers. Want ja, daar ben ik wel benieuwd naar als ik wel tevreden ben met het marktklassement van het Scootsiel. Dan bellen we even met Douwe Visser van Grauwe even. Dan bellen we even met Sietse Brouwer van het Heerenveen. Gerben van Manen van Heerenveen. En dan bellen we even met Jasper Visser van het Lemste Scootsie. Ah, die wie juist huldiging in het mooie Lemmer. Ja, terug Arjen de Boer, hè?

Ja, dan proberen we ook een mooie runes te bellen van Oerel Thuis. Ja, dan heb ik ja, de sneekerpan. Dan bel ik een mooie Jappie Visser, dat ik tevreden is met zijn zonder plak. Ja, dan proberen we ook met Auke de Grote te bellen van de Zuidwesthoeken van Starem. We bellen met Hulbe Zwager van Lauwert, die zal ik even bellen. Klaas van der Mulder zal ik even bellen. En dan, hebben we dan ook aan wat scootskippers te bellen van SKS. En we proberen ook even de IFKS even te bellen, wie er dan online kunnen krijgen. En we bellen hem aan Frans Veldman, dan praten we over het IFKS. Want Jutta ben hun in Starem en Juste weet in Hielpen. Er zijn twee klassen weer een oude last. De Lietse A en de Grote A, die zijn wel trogeerend. Dus en heimelijke verzoekjes kunnen we gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0454-6021 en keuze 2 moet je maar drukken. Je kan ook een appje sturen naar de studio, dat is de telefoonnummer 0454-6021. Als je hem naar de studio tabelje, keuze 2.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik ken hele mooie van Queen. En I want to break free. Hier in Spanbergspot. Met Johannes de Vries.

Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje van Simply Red and Stars. En toen heb ik er ooit een hele mooie plaatje van, ja, natuurlijk de dijk en op, dansen op de vulkaan. Jo, hark in je Spanbrugge spot op 2 augustus 2026. En als ik naar buiten daar zoek, dan is het lekker simmerse temperaturen. Heb ik verzoekjes en appjes. Dan kan je me altijd even naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0541 60212.

Hey, maar verzoekjes kunnen we gerust naar de studio bellen hebben op de tolfnummer 0-4-4-4-0-2-1-2-1. Dan moeten we even een keuze 12 doen, hè? Je kan ik een appje sturen, dan lees je gewoon een appje voor in de show. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Frank Boeien groep. Die het heel soort nummers maken. Want deze is een hele mooie van de Frank Boeien groep. En die zingt even door zwart-wit. Met de jongetje 83.

Ja, dat weer een helemaal plaatje van Kings of Leon. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van Dolly Parton en Jolene. En toen heb ik uiteraard helemaal een plaatje van... ja, een hele mooie plaatje van Frank Boeien Groep en Zwart-Wit. Nou, had ik nou je Spombergspot. Elke snoeit mee tussen 12 en 4 met Johannes de Vries. Jou kan Radio Spomberg te ontvangen op de Soysian Reviewer. 100 Soyson in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C Glashelder op jouw autoradio. En ik via de Android dan mee even Radio Spomberg even downloaden. Dan heb je ook daarna je app ervoor. En via Radio TV Spomberg ben ik te jaren. Dan ben ik jongens ook mooie items erop. Via Facebook, Instagram, TikTok. Dan kan je me mooie filmpjes zien. En ik via YouTube. En heb ik wat evenementen in de regio of spot-evenementen in de regio, kun je me altijd even een e-mail sturen naar info@radiospomberg.nl. Dan gaat de spotredactie zien dat er mooie spot-evenementen in de regio binnen.

Ja, de Balkse feestweek die komt er ook weer aan. Dat is een hele mooie evenement hier in de regio. We gaan even naar de volgende plaat. Dan gaan we rond de 12 uur zo even wat skippers in België. Hè? Dan kunnen de skippers even wat uitsliepen van de SKS en de IFKS. Is ik begonnen. Jo, het ging in storm, hè? Valt me mooi dat het in storm wat wien is. Dus ja, ik heb vanmorgen even daar even hinneblaas daar in storm. Ik denk, ja, er moet wel wat zield worden in het mooie storm bij IFKS. We gaan even een hele mooie plaatsje draaien van Train en Hey Soul Sister.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

Een hele goede mee, welkom bij hier, Spanburg Spot op 2 augustus 2022. Wat doen we in deze autografie? Voor het we bellen zo meteen proberen we wat scootskippers te bellen van de SKS. En we proberen ook wat IFKS te bellen, maar ik weet net als het slaagt, want je hoort bij nog bij Star, maar de wedstrijd van de grote A-klasse is uitgesteld. En we proberen ook maar Frans Veldman te bellen. Dat is einde van de show, hè? En de eerste plaat weer een hele mooie van Tina Turner. Ja, dat is een hele oudsie. Ik denk, nou die moet maar even draaien.

Hey, je mag verzoekjes, kan ik dus naar Johannes Bellien appen op de telefoonnummer 0514-60-2121. Je kan ik een appje sturen, hè, naar de studio, dat is op de telefoonnummer 0414-60-2121. En dan hebben we even een keuze het waard van, hè. Keuze 1 is van de redactie en keuze 2 is van de studio. Let de tol van maar even rinkelje, hè? Ja, dan proberen we zo meteen wat scootskippers uit te bellen, hè? Als we een kleer voor binnen. Dat als we een mooie wedstrijd gaan bij het Eske Scootsiel. Maar ja, we gaan eerst naar een hele mooie plaats van Robbie Williams. Ja, die had een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Robbie Williams. En die zongt even oer Angels.

0: Ja, dan scrollen we deze muziek even aan de kant. Dan hebben we Douwe Visser onder... Oh ja, dan moet ik even deze weer even stopje, want ik heb twee dingen onder lijn. Dat moet ik even net. Dan hebben we nou even Douwe onder de telefoon. Douwe Visser van Grauwen. Heel goeie mee.
1: Ja, goeie mee, jongen.
0: Ja, ja. Dan praten we even over het scootsjeland van SKS. Twee weken scootsjeland. Ben je ook tevreden met het eerste plakje?
1: Nou, dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Als je daar net maar tevreden mee binnen, dan weet ik het echt net. Nee, dat is super, super. Hier heb ik een mooie voorsprong, toch, jouw kampioen. Dus ja. Heel dik tevreden. Ja. Heel dik tevreden.
0: Ja, klopt. En jou hier en ik een goede adviseur op Skip, dat weer Tamme.
1: Tammo. Dus, ja, Tammo. Ja, ja. En mijn zoon Albert, hè. Mijn zoon Albert. Ik hier zelf klaar.
0: Ja. Ja. Ja, dus ja, voor de jongen een keer kampioen, dus voilà, knappe diënte. Dus, en ik, toen Freets, toen mijn omroep Friesland, toen hij ook zoiets, nou, dit is voor mij de laatste keer dat ik scootskipper ben van Grauw.
1: Klopt.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, klopt.
0: Ja, en dat week een hele mooie, moeilijke keuze, of net?
1: Ja, dat is nooit makkelijk. Dat is nooit makkelijk, omdat het een van de mooiste dingen is die je het wel maaien.
0: Ja.
1: Maar het werd iets voor de volgende generatie. Dus dan waaien stapje weer om.
0: Ja.
1: En dan moet je jonge schippers alle geven. Die kan mooi mannen kastreren. En als je waaien, dat van nou staan.
0: Ja, klopt. Dus, want dan neemt jouw zoon oor hier oor. Dus kom je dan ook op Skip op de voorpunt? Krijgen ze Jasper en Albert Visser van de Lemst Scootsie?
1: Nou ja, dat is on de Skipper, hè? Dat weet ik net. Maar dat geef ik net vanuit.
0: Nee.
1: Zij rijden hun wel. Maar dat mocht het nodig zijn, dan.
0: Daar ben je altijd.
1: Zelf, hè?
0: Ja, daar ben je altijd beschikbaar, hoor, net?
1: Altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja. Ja. Dus. Nou, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw interviews van vorig jaar en dit jaar met, op radio moet vertellen. Dus ik wens jou een mooie vrouw. Je moet ervan genieten van het mooie leven. En ik mooie zoon soort sterkte me grauw. En ik probeer ik mooie zoon over hier te praten.
1: Ja, best jongen. Hartstikke bedankt daarvoor.
0: Ja.
1: Doos succes met het programma. Wij maken er wat moois van. Kom goed.
0: Oké, okay. En we horen wel contact, Douwe.
1: Ja, best.
0: Oké, okay. Hoi.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Kapitein Hollywood Project en More and More. Hier in Spanburg spot op deze snoort mee met Johannes de Vries. En heemke verzoekjes, ik hem gerust naar de studio Belgian appen op de telefoonnummer 0445, zoals 02121. En je kan ik een appje sturen, dan lees ik jouw appje voor in Spanburg spot. En dan beginnen we even naar de volgende plaat. We gaan even naar je UB40, ja, die heeft heel soort nummers maken. En we gaan even naar Red Wine.

Ja, dat weekend helemaal op plaats van UB40 en Red Red Wine. Hier in Spanburg Spot. Elke snoeite mee tussen 12:00 en 4:00 met Johannes de Vries. En nooit 4:00 heb ik een heel mooi programma. Snijske muziek, maar Romke Kroendijk. Tot ons zonder het af. Van zondag hebben wij Spanburgers non-stop muziek. Een mooie muziekvariatie op de radio. En tussen 8:00 en 10:00 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van Pol. Ja, en tussen 10:00 en morgen hier 8:00 hebben wij Radio Spanburg non-stop muziek. Alge mooie muziek in de nacht. En dan geven we van morgen hier 8:00 tot 10:00 de herhaling van afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Dus Blue Harkin naar Radio Spanburg, de lokale omroep van de Friske Marren en de Buitenom. Dus we gaan even naar de volgende plaat. We gaan even naar Goud van Oud en we proberen zometeen even met Sietse Brouwer te bellen. En we bellen hem met Jasper even. En misschien wat nog meer. Dus we gaan eerst naar de volgende plaat. We gaan even naar King. Die heeft heel soort nummers maken. Dit is Love and

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaats hier in Spanberger Spot. Dan geven we even deze nummer 1, Dwan. Dan hebben we onder telefoon. Ja, dan hebben we onder telefoon Sietse Brouwer van het Jereveen. Een hele goeie meeje. Dan praten we hoe het scootsiel. De 12 weken is voorbij. En ja, de eerste weken dan werd een beetje drama bij je, maar net.
1: Nou, een drama, het is wel heel zwier. Drama is dat is wat alles, vind ik. Maar ja, we hier nog een beetje beter hopen, ja.
0: Ja, klopt. Ja, dat mentaal ziet ze. Dus dan wist het even. Drama is het ik net. Maar hij ging eerst even net de eerste week weer net jovel om zo te zissen.
1: Ik ben even min waard. Ik zet het uit. Hoi, Marinus. Straks heet het vraag. Ja, sorry.
0: Ja, dan moet ik er tussen terug sietsen. Dus,
1: Toeteren. Ja,
0: toeteren.
1: Zeker.
0: Ja. Dus,
1: nee, klopt. Nee, van drama weer net, maar nee. We hebben een beter hoofd.
0: Ja, klopt. Dus, en wat hier is de zoont tussen de hele bemanning bij hem op boord? Want Rolf Bouwmeester, die een goede adviseur. Wat heb je met Alger over praten? De twaalf weken.
1: Nou ja, wie is het? Je praat altijd over Sion. Ik denk dat we die eerste week en het eerste heel veel foute dingen in hebben. Alleen nog ziet wel iets beetje in de hoeken met de klappen voor ons, zeg maar. En dat is dan niet wat het is. Dan heet er hoor en dan analyseer je zijn wedstrijd en dan kom je tot bepaalde conclusies. En dat is dan vooral dat je. Eigenlijk gewoon trok je met dat is maar en dat is natuurlijk gewoon wat niet meer door dat ben je altijd alleen nog al gewoon de goede dingen dwaanbloeien is maar dan ja dan moet dat uiteindelijk worden tot resultaat leiden nou en dat wie twaalf weken zeker zo.
0: Ja klopt de twaalf weken gong het hartstikke mooi dus ja en ja als ja de klassement als ik zo zeg nou de twaalf plakken nou ik netjes net.
1: Ja, zeker. We gingen voor het kampioenschap natuurlijk. Dus
0: ja.
1: Het is vrij snel duidelijk dat het voor u zo net echt niet ziet. Maar ik een beetje tweede druk begonnen zien we hier is sowieso wat ouders kunnen van het podium op een gegeven moment. Dat hebben we goed in die twaalf weken. Dus daar ben ik wel heel benieuwd. Maar vooral dan in de laatste drie wedstrijden, dat we het echt goed in hebben.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja. Dat is wel mooi. Vind ik nog een keer een hele mooie wedstrijd. Dus fantastisch wat dat betreft.
0: Ja.
1: Maar, kampioenschap wie voor deze doel en we hebben het helemaal, maar volgend jaar weer.
0: Ja, klopt. De zilveren scootsie is naar Grauta, dus volgend jaar dan ga je maar weer ervoor, dan ga je maar weer voor de nummer 1, of net?
1: Ja, zeker. Hè? En, absoluut. Ik bedoel, en Grau wie absoluut de beste dit hier en ze hebben het dik verzinnen. Dus wie gewoon. En wie een heel grote groep die net constant voeren, maar wel redelijk vaak in de varen ziet, maar net constant genoeg en Grauw die dat wil. En dan kom je tot zulke dingen.
0: Ja, klopt. Voor Douwe van Grauw is ook hartstikke mooi voor de jongende keer kampioen. En ik heb voor de laatste keer scootskipper en de zoon van Douwe die neemt het weer oer van hier. Ja, de nieuwe generatie die gaat er ook weer mooi in.
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk hartstikke makkelijk opgegroeid hier in het scootsion als jonge jongens. En nou ja, Wiest en Albert van Grauw, dat is ook gewoon een hele goede skipper. Dat is echt een goede ziel. Dus dat is hartstikke leuk om daar volgend jaar met industrie in.
0: Ja.
1: En normaal, met alle respect, nog een keer kampioen, dat is eigenlijk ongekend. Hè. En maar die jongens, maar die ploeg daar. Ja, dat is gewoon hartstikke knap. En volgend jaar maar altijd het wan. En ik denk dat het een beetje tiert wordt, want die jongen is er clear voor. En dat wordt alleen maar mooi. Ik hoop weer op mooie strijd, op die sol, dat we dat zien. En nogmaals, die jongens die nou al eens kippen willen, daar ben we misschien allemaal tien schietjes om mee opgegroeid. En
0: ja.
1: Op een gegeven moment komt dat moment, zei ze ik een keer. En ja, dat is. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi dat het nou zo is.
0: Ja, dat is heel mooi zoend, ziet ze. Dus had ik rekken met Harmen, die zie het eerst op de scootsie van Langwaar. Die had ik een heel soort mooie dienten. Dus een nieuwe bedrijf op scootsie. Nou, je me toch ik hartstikke mooi met ze beiden.
1: Ja, nou ja, wie is de... Harmen die had natuurlijk ook ambitie om aanzijde schipper te worden. Dus met zin hoe dat zich aan werd ontwikkeld. Maar nee, inderdaad, dat is ook gewoon een hele goede skipper. Dus ik vind, we moeten gewoon zien dat we gewoon goede skippers behouden kunnen voor de SKS. En dat we daar, als je wat minder al goed moet waanden, toch iets voor te planten.
0: ja, dat is het helemaal zo. Ja.
1: Ja, we proberen. En die jongens van ons en die band van ons, die proberen het ook maar te beheppen. Nou, en dat gaat daar aan de goede kant op. Dus dat zijn dingen wat hartstikke mooi is.
0: Ja, dus ik zou ze nou gewoon zo terug in en fronteren. Dan volgen we je mekaar wel mooi met Spomberg spotten. Dus we horen wel contact. Ja. En voor de hele crew, ik soort sterkte en we horen wel contact. En ben je met als commentaar bij IFKS, wil ik even vragen?
1: Nee, dit hier net. Vorig hier wel, maar dit hier net. Want op zich natuurlijk wel hartstikke, is het natuurlijk gewoon fantastisch leuk om te doen. Kiezen ook voor hem even op vakantie te gaan.
0: Dat is ik wel even lekker rustig. Even op vakantie, even wat rustmomenten weer mooi pakken. En dan,
1: zeker.
0: Ja,
1: zeker. Dus ik ben een maandje te zien, maar de camper voort.
0: Oké, nou ik wens je dat je een noffelijke vakantie ziet. En we horen wel contact. En een hele goeie snoot mee weer verder.
1: Ja, leuk jongens, bedankt. Hoi.
0: Oké, hoi. Dat wie Sietse Brouwer van het scootsie van JRVN. En we zijn meteen bij Elwek en met Jasper Visser van het Lemste scootsie. Dit is tot om 4 voor het Spomberg Spot. Mooi, die enige echte Johannes de Vries.

Jouw harken naar je Spanbrugge spot elke nooit meer tussen 12:00 en 5:00 met Johannes de Vries. En komende tiesti, dan heb ik een musical onthaal. Dit keer met Orne de Jong. Komende tiesti van 8 tot 10 uur. Musical onthaal met Orne de Jong. Dan kan je me kennen met Orne de Jong. Ik heb België en appen. Daar al gaan wat Hollandstalen, wat Friestalen, wat goud van oud tussen terug. Ja, en we wonen ik even naar Bram en afkijken. Bedanken voor Jimme Show Muziek Man Boardskip. Tussen 12 en 12. En Ties, die tussen 6 en 8 kan je me waarom harkje op radio. Tussen 6 en 8 Muziek Man Boardskip, de herhelling. Dan kan je me even naar www.radiospamberg.nl. Ik heb even een uitzending gemist naar je Muziek Man Boardskip. Dus stuurt het voor jouw weekend bij waarom op. Dus in ik hoor radioprogramma's, dan kan je me bij waarom harkje. En voor de mensen die op RTV Spamberg een mooi harkje en een hele goede mee, hè? Ja, we proberen wat skippers even te bellen, maar als het net slaagt, nou helaas, dit keer. Ja, daar komt wat een beetje wien bij storm, hè? Johannes moet nog harder daarheen blazen.

En Johannes Suttekabalklok, het is weer bijna 4 uur, dus we gaan op naar het nieuws van 4 uur. En na 4 uur ben je de lijst van Spanburg Sport.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de lijsttoeren van Spanbroek Spot op 2 augustus 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van Roberto Cecchetti en The Scooters. I Save Today. Wat doen we in de lijsttoeren? We zullen nog een paar scootskips hebben België als het kan. Dan ben ik wel bereid nou, als het ik tevreden is. En we proberen Frans Veldman te bellen. Dan praten we over IFKS ik nog. Die is juist van stad gingend in Hulpen en Jood in Starem. Je kan ik mooi volgen via YouTube, hè? IFKS TV.

En we hebben een soort leuke muziek hemke verzoekjes. Kom gerust naar de studio Belje en appen. Op de telefoonnummer 0541-0211. Dan ben je naar de studio keuze te waard van, hè? Dus hemme verzoekjes kom gerust naar de studio Belje en appen. Op de telefoonnummer 0-4-4-4-6-0-2-1-2-1. Je kan ik een appje sturen. Dan lees je gewoon eens die appje voor in Spamberspot.

Begin even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Maywood. Ja, die zong de mooie, een hele mooie plaatsie. Rio. Hier op de Sojourn of Jouwer. Ik heb de 100 Sojourn regio Heerenveen en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8. Ik luister helder op jouw autoradio.

0: Ja, dat ik een helemaal plaats van Maywood en Rio hier in Radio Spanburg spot. Dan hebben we een tol van Jasper Visser van de Lempste Scootsje. Een hele goeie mee. Dan praten we over het scootsje van SKS, 2 weken scootsje. Nou, je bent eindig op de tweede plakje. Een tevreden plakje, Jasper?
1: Ja, zeker. Ben we hartstikke tevreden en grutskop. En daar hier we van tevoren voor tekenen. Dat boven verwachting.
0: Ja, dus gisteren hier Jimmeke de huldiging daar op een mooie lemmer op het podium. En Arjen de Boer, die had ik onderkoor praten, hè?
1: Ja, klopt. Die had het onderkoor praten. En die had de banken mooi praten. Maar volle mooi hier. We hebben van de horeca lemmer hebben een fok aanbieden gekregen, een nieuwe fok. Dus daar ben we helemaal blij mee natuurlijk.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Dus, jouw vrouw die kwam ook op het podium, mooi. Jouw dochter, en die had ik Boske Blom gekregen, hè?
1: Ja, zeker. Nou, ik hartstikke mooi. En dat ze daar een beetje waardering... Wist ik niks van trouwens, hè. Maar wel mooi dat ze even de waardering krijgt. Want we binnen te ger het hele hier hartstikke drok mee. En ik krijg alle aandacht. En zij... En zij krijgt die aandacht en dat hoed ik net, je per se, maar en ik maak het zielig. Zielig is natuurlijk een machtig mooi speeltje en dat is puur genieten. En zij ziel helemaal net, maar ze had wel alle ellende, de rest van hier ervan. Dus dat ze even in het zonnetje werd zetten, dat kon ik erg waarderen.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Dus je hebt een mooie heel bemanning, heel goed diend.
1: Nou, zeker. We hebben gewoon heel redelijk PR. Ik zit naar beneden, dat wie vooral op Lemmer.
0: Ja.
1: En dat wie heel jammer, dat het precies op thuis werd dat het er net even slag had. Hoe dat kan, dat moeten we nog eens even doen uitdenken.
0: Ja.
1: Maar de rest hebben we heel constant, stabiel vaart, altijd in de subtop. Ik heb weer mooie slagjes bovenin en bij de vlag in top. Dus daar ben ik hartstikke tevreden door.
0: Ja, klopt. Dus je bent zo tevreden bij waarom. En vond je dan geef je me weer ervoor. Want krijgen ze Douwe van Grauwe, Douwe Visser, die stapt hem al. Want de zoon neemt hem weer oer. Dat is wel hartstikke mooi in het scootsiewereld.
1: Ja, dat is ik zo. Hè. Dat is ik het. Dat is mooi dat. Dat de opvolging in lijn is. Ja, dat is op zich natuurlijk iets speciaals. Dat hij hartstikke in orde sport. En in het scootjesfilm is dat wel. Gebeurt dat wel vaker. Nou ja, dat is. Ik vind het uniek. En het is. Bij u zijn behoorlijk. Er zitten meerdere generaties op één scootje. En wie beleeft nou een sport zo intens. Maar zien paken en zien heid. Dat is toch wel iets unieks.
0: Ja, klopt. Dus en ik zou zeggen, nou, je me zou terug in en volgend jaar dan volgen we je me mooi bij Spanburg spotten. Dus we hebben het net te lang, want er moet zo meteen wat prijs nu te rekenen, hè?
1: Klopt, ja, klopt. We hebben 2 weken shield en in elk dorp of elke wedstrijd krijgen we een dieprijs. En al die dieprijzen die verdelen we altijd onder de bemanning. En dat doen we Joen even. En dan zouden we Joen, dan sluiten we.

0: Maar de hele bewuste dan nog even op het podium. Dus we hebben de wieken afsluiten. Dat was hartstikke gezellig. En Joen nog even in nou, bij een buffetje. En even wat intiemer even met elkaar het seizoen afsluiten.
1: Ja.
0: En dan, dan hebben we weer 8 maanden. Dan is het weer 8 maanden.
1: Even uitrusten, hè?
0: Ja, dan maak ik morgen nog weer naar het vrachtschip daar. Ja. Aan het werk. Dus direct weer even...
1: Weer aan de bak.
0: Weer aan de bak. Maar ja. Dat vind ik dat erg. Ja, ik ben nou mooi de hele simmeras thuis geweest om de focus op Scutsersveen te hebben. Dus nou weer even de focus op het werk.
1: Ja, dan moest de groeten van Jelmer Wooyer en Nick Buitenga. Die volg ik mooi via Facebook.
0: Oh ja, nou, dat zal ik wel.
1: Ja, dus ik volg iedereen mooi, Jasper.
0: Oh, mooi. Daar binnen de krachtpachters van het kutsje, hè, de onmisbare kracht. Dus de bemanning is, daar binnen hun een onderdeel van, maar die binnen onmisbaar, hè, en, voor een goede prestatie.
1: Ja, en Jim Hek, een trouwe supporter, dat is onze trainer van VV Blauw Huis, dat is Ima Vonk, die volgt Jim Hek mooi.
0: Nou dat is ik mooi, ja, die ken ik net, maar hartstikke mooi dat we trouwe supporters hebben, daar hebben we 10 gewiers bij.
1: Ik denk ik moet maar even trooien aan, want Ima Vonk zei, nou ik volg je Lamps, dus goed ik mooi. Ik zal even trooien aan, dus dan wist het even Jasper.
0: Nou Ima, bedankt voor het supporten.
1: Oké, nou hartstikke bedankt en ook krijg ik nog de groeten van Sietse Brouwer. Die heb ze krijg ik online hoor. Sietse zei, nou moest maar even de groeten van Jasper. Ik zal even trooien aan.
0: Ja, nee, hartstikke mooi. Dan, ik spreek natuurlijk haast nooit, dus mooi dat ik nou even de groeten van hem krijg.
1: Oké, nou, hartstikke bedankt en we horen wel contact, Jasper.
0: Hallo, man. Hey, dus de groeten, waarom
1: Oké, ik zal wel even dwalen. Oké, hoi.

Ja, dan kan je me elke snoentemorgen tussen 9 en 11 uur luisteren naar de gezellige snoentemorgen met Arne de Jong. Dan belt ik met Jan Lolke van om hoe het waar lukt voor de weekend. En dan hebben we tussen 11 en 1 uur Spanburg nice weekend. En dan hebben we dan van 1 tot 3 uur countervolken rock'n'roll met Arne van den Berg. Die draait al wat country muziek. Ja, en de country top 50. Ik hoop komende snoen dat nummer 2 naar 3, van 3 naar 1 en 1 naar 3, zoiets. Ik blaas wel heel tijd, dan hoop ik dat het een beetje in de waarde raakt, hè?

We gaan even naar de volgende plaat en dan proberen we weer wat scootskipjes even weer te belden. En we proberen zometeen ook helemaal voor ons Veldman uit te belden, hè?

Ja, dan gaan we weer even naar de volgende plaat. Want ik hoor even de volgende scootskippers even net te berikken. Dus dan gaan we even naar de volgende plaat.

Ja, dat we een hele mooie van Katrine NTW in Walking One Sunshine. Dan gaan we even naar de klassementen van de SKS Scootsiel. Dat we 2 weken lang ontscootsiel. En na vreten weer voor de laatste keer in snitsen. Ja, dat weer een hele mooie schilderij. Maar we beginnen even naar de klassementen. Even Douwe Visser van Grauw, dat weer nummer 1. Een Sietse Brouwer van Gerben van Manen van Jerveen, nummer 2. En Jasper Visser van Lempste Scootsie, nummer 3. Dan gaan we even naar Oerl Thuis van Rinus de Jong, nummer 4. Dan gaan we even naar Sybren Terwischa van de Twee Gebroeders van Jan Woord, nummer 5. Dan gaan we even naar Pieter Meter van Akrum. Die stond op nummer 6. Dan gaan we even naar Jappie Visser van de Snekerpan, nummer 7. Ja, die had het ook keurig dient, maar die koe, dat is nummer 7, keurig. Dus die koe we even net uit de pakken krijgen. Dan gaan we even naar nummer 8. Klaas van de Meulen, wat zo'n nummer 8. Netjes. Dan gaan we even naar Auke de Groot. De Zuidwesthoeken, nummer 9. Dan gaan we even naar Ulbe Zwagen van Lauwert, nummer 10. Dan gaan we even naar Sander Meter van het dorp Husum, nummer 11. Dan gaan we naar de hele Moine van Drachten, nummer 12. En de twee gebroeders van Drachten, nummer 13. En dan gaan we naar Andries Brouwer, de twee gebroeders van Langwaard, nummer 14. Ja, Langwaard, dat is dit hier net super. Dus ik hoop volgend jaar dat hij weer goed mooi doet. Dus dan volgen we bij Spomberger Spotten weer mooi. Dus dan geven we zo meteen even naar de IFKS. Die het Justrik mooi shield op hielpen. Dus dan zouden we even daar even de wedstrijd even zien wie er Olger Justeren mooie shield had, hè? Dus.

0: Ja, en toen weer deze plaat ouder rond. Dat weer Seki, hier in Spanbrugge Sport. En tegenover mij zit meneer Van den Berg.
1: Ja, goeie met je, luisteraars. Goeie met je, allegere.
0: Ja, klopt. Dus ik moest hem meteen ook nog in mooie Spanbrugge Sport. Deze is nooit meer op 12 augustus 2022. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En na je week ben we er weer. Dan geef ik weer keertjes naar.
1: Dat is ook een goeie zaak.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Je bent een heel soort keertjes, hè?
0: Ja, ja.
1: Hier in ballen kijken, hè? Met stapje eten.
0: Ja, Lutske dagen. Daar komen de...
1: Ja. Dat is ik weer, ja.
0: Ja, klopt. Ja. Dus, we zullen de naaien draaien van Utsi die Drieten.
1: Ja, Utsi die Drieten. Dat is een heel leuke gezelschap uit Zwitserland, wij. En die hebben sinds vrijdag hebben ze een nummer uit, wat heet S... Vols Herz, dat is nagelnij. En dat is voor het eerst bij Radio Spanburg dat wij het nagelnijen nummer draaien van deze band. Die ken ik heel goed, Jodely, die zangeres Melanie.
0: Ja, daar zit je mekaar bij, of net?
1: Ja, ik ging straks op jodelcursus.
0: Ja, mooie Anne de Jong, of net?
1: Nou, misschien wel. Ja. Als je er een idee bij hebt. Of mijn Aaltje.
0: Ja, ken ik wel. Aaltje, ja. Daar heb ik wel hopen. Mooi jodelen. Dus, maar die zal even draaien, want dan een stuk tijd. Dan hebben we nooit vier voeren. Snijske muziek, maar Romke kroon ik tot ons zoon wordt hij. Ja, Romke is titel klaar voor. Ik zeg, Romke, doe maar rustig gewoon, ja. Dus wij zullen de naaien draaien. Dan ben we na je week de weer. En dan bellen we dan weer met Frans Veldman. Die volgt de IFKS. Dan praat ik mooi. En dan probeer ik mooi oren scootskippers te bellen. Dus Blue Harky naar je Spanbrug Spot en Spanbrug Radio. Dus Blue Harky. Hoi.
1: Hoi.

Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Toen ik jong was, zo herinner ik mij, zat ik bij mijn moeder op haar knie. Zij vertelde mij uit de Bijbel over een man uit Galilea. Nou weet je, ik was erg klein, maar ik was niet.

0: Dit weer de snijske muziek van Jord. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here.
1: Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.

het is leuk, nee, knapief. Plotse die de bulle stief. Maar de tandarts, Piedi Boren, kist van de zenuwen wil smoren. Rins bij haas, op

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 252. Die van 3 en maandag. Van zondag 2 en maandag 3 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag bij de streekomroep voor de Frieske Marre. Van de Frieske Marre.
3: We gaan er weer een leuke show van maken, Erik. 2 uur lang. Knallen. Bam.
2: Altijd een goede show, hè? Toch?
3: Zeker.
2: Mooi. Mrs. Vanderbilt is dit. Paul McCartney en Zijn Wings.

0: Dan moet je dus tussen de 10 en 18 jaar zijn. En verder hebben we nieuws uit de regio. In Balken is opnieuw voortgang geboekt bij de plannen voor een warmtenet. Volgens de initiatiefnemers zijn zowel het eerste technische ontwerp als de financiële onderbouwing afgerond. Check.
1: Kijk.
0: Dat is inderdaad vooruit.
1: Ja.
0: Nou, en het weer voor de komende week. Er staan weer warme en zonnige dagen op het programma. 30 graden gaan we halen in de regio. Maar ik heb ook nieuws voor mensen die daar niet van houden. Vanaf donderdag wordt het tijdelijk wat frisser.
2: Koud, hè?
0: Nou, niet zo koud.
1: Nou, nee, had gekund.
0: Nee, het blijft wel boven de 20 graden.
1: Oké. Nou goed, weet je, als het maar niet hoger dan 44 of 25 is, dan vind ik het wel prima.
0: Dan moet je wachten tot donderdag dus.
1: Oké.
2: Koud, hè?
1: Nee, helemaal niet. Ja. Derde platenart is altijd vinyl.
0: Jazeker.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Ik geef het hoesje weer. Oh, de Warner Brothers. Wat leuk. Ik geef het hoesje weer Ronald.
0: De Warner Brothers.
1: Ja, daar komt. Dat was het platenlabel.
0: Oh, dat was het platenlabel van niemand minder dan deze prachtige plaat van Fleetwood Mac. We gaan luisteren naar Tusk, die vanaf ver dichterbij gaat komen.

0: Ocean, Red Light Spells Danger op Radio Spannenburg, afslag maandag. Tijd geworden voor wat evenementen.
1: Ja, een gezellig sportief feestje deze donderdag in Lemmer. Padel hoort tot de snelst groeiende sporten van Nederland. En jongeren in Lemmer die krijgen de kans om daar zelf kennis mee te maken. Donderdag organiseren Sociaal Week de Keer en Koel de Friese Marren een padelmiddag voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Dat is bij Ready Again in Lemmer van 2 tot 4. En naast sport en beweging staat het ontmoeten met leeftijdsgenoten centraal. De activiteit maakt deel uit van het project Simmer in de Friese Marren. Dat is dus zomersactiviteiten voor jongeren in de gemeente. Aanmelden, dat kan via de e-mail bij Wietse Wiereda. Hij is van Sociaal Werk De Keer en zijn e-mailadres is w.wiereda@sociaalwerkdekeer.nl.
0: Op zaterdag 8 augustus wordt voor het eerst de zwemtocht Langweer georganiseerd. Op de Langweerder Wielen kunnen zowel recreatieve als sportieve zwemmers deelnemen aan dit nieuwe evenement. En omdat het om een proefeditie gaat, is de deelname helemaal gratis. De zwemtocht die start vanaf het strand vanaf Langweer. De middag die begint om 12:45. Deelnemers aan de afstand van 500 meter gaan om 12:45 van start. 15 minuten later om 13:30 dan volgt de start van de kilometer. Ja. In de kilometer aanmelden kan door een e-mail te sturen naar zwemtochtlangweer@gmail.com. Vermeld daarbij de naam, telefoonnummer, geboortedatum en wat voor afstand je wil gaan doen.
1: Een kilometer is wel veel.
0: Dat is wel heel veel.
1: Begin maar kleinschalig.
0: 500 meter.
1: En de jaarlijkse sport- en speelweek van het kinderdorp Jouren staat weer voor de deur. Dat is niet de komende week, maar die week erop. Maar je kan je nu nog aanmelden. Dus het kinderdorp dat is van 10 tot met 14 augustus. Is voor kinderen van de basisschool. En het is een programma met de sportspel en allemaal creatieve activiteiten. Zo kun je je vermaken op de springcursus, deelnemen aan laser games. Er zijn knutselactiviteiten en allemaal sportclinics. Ze starten op maandag 10 augustus tussen 1 en 4. En van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 augustus is het kinderdorp van 10 tot 4. Inschrijven, dat kan via de volgende website.
0: Daar komt ie.
1: kinderdorpjouren.wordpress.com. kinderdorpjouren.wordpress.com, jazeker. Wie niet in de gelegenheid is om vooraf online aan te melden, die kan zich ook tijdens het evenement bij de kassa inschrijven. Betalen is mogelijk met pin of contant geld. €15 voor de volledige week, een dagkaart €5. En het middagprogramma is €2,50. Speciaal voor ouders en verzorgers die zijn aangesloten bij de Stichting Leergeld Zuidwest-Friesland is ook nog financiële ondersteuning mogelijk. De kosten voor deelname kunnen in dat geval via de stichting worden geregeld. Aanvragen daarvoor kunnen tot en met 8 augustus gedaan worden via janet@leergeldzwf.nl.
0: Okay.
1: Alles is na te lezen op de site rijderspannenburg.nl.
0: Yes. Zometeen in afslag maandag.
1: Straks gaan we het zwoele warme zomerweer in deuken.
0: Lekker hoor. En die weerspreuk, hè?
1: En bijbehorende weerspreuk.
0: En de bijbehorende weerspreuk.
1: Vers van de pers van de vax.
0: Oh, vers van de pers van de vax. Zometeen Japan, maar eerst Jet. Are you gonna be my girl?

0: Chippen, Ed Dulles en Saks hier op Radio Spannenburg, afslag maandag. Waarbij het nu weer de vraag is: is ons favoriete weerkoortje aanwezig?
1: Jazeker, want de deur staat hier wagenwijd open.
0: Kijk, het is warm, hè?
1: Het waait hier lekker door.
0: 27,8 binnen momenteel.
1: Lekker hoor.
0: Lekker.
1: Een kokkert hier, de studio.
0: We hebben even drie vooraf geven.
1: 3, 2, 1.
0: Ongekend!
2: Radio Spannenburg,
0: yes.
2: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend, dan wordt het in rap tempo warm. Rond het middaguur tikken we al de 25 graden aan. En het weerbeeld bestaat uit wolkenvelden en zonnige perioden. En maandagmiddag dan komt er een stok warme lucht vanuit het zuiden onze kant op. Op grote schaal wordt het boven de 30 graden. Dieper de provincie in kunnen we zelfs de 33 graden halen. Wat mogen we dan treffen met zoveel meren in onze regio? Kun je lekker afkoelen. De zon schijnt flink, lokaal wat bewolking. En verder waait de wind uit het oosten. Die is matig tot vrij krachtig. Later in de middag gaat de wind langs het IJsselmeer afnemen. Maandagavond is het nog lang vrij zonnig en heet. En er volgt een heuse plaknacht met minima rond of boven de 20 graden. En een hele hoge luchtvochtigheid. En die 20 graden die wordt pas bereikt net voor zonsopkomst. Dus dan heb je het over 6 uur 's ochtends. Dus dat wordt een lekkere warme nacht. Dinsdag dan wordt het een warme en benauwde zomerdag. Regionaal kan het nog wat heter aanvoelen dan deze maandag. Sterker nog, met maxima van 28 tot 33 graden. En een hoge luchtvochtigheid wordt het gewoon broeierig heet. Er is zon, er zijn wat wolkenvelden die overtrekken in de loop van de middag en de avond. Dan stijgt in het binnenland de kans op een enkele onweersbui. Nou, dan de woensdag, dan blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind die draait naar het zuidwesten voert dan beduidend minder hete lucht aan. Het wordt dan 25 graden en op donderdag komt het kwik nog een fractie lager uit. Dan ligt de temperatuur op 22 graden met opnieuw ruimte voor zonnige perioden en enkele stapelwolken. En gedurende de middag maakt het noordwesten van het land kans op enkele buien. Dus is eventjes de vraag of die dan onze regio ook nog weten te bereiken, maar dat is nu een beetje moeilijk te voorspellen. Nou, vanaf vrijdag dan ligt het kwik tussen de 21 en 23 graden. Dan kunnen we een beetje bekomen van de hitte. Vrijdag zou er een licht buitje kunnen vallen, maar voor de rest blijft het overwegend droog en vrij zonnig zomerweer. De warme lucht die in het centrale deel van Europa hangt, die blijft in onze buurt en die weet ons na het weekend ook mogelijk weer te bereiken. Waarschijnlijk staat ons vanaf volgende week weer een reeks zomerse dagen te wachten.
0: Oké. Dan de weersbreuk van deze week.
1: Die luidt als volgt. Als augustus zonder regen heen zou gaan, dan zullen de koeien straks mager in de stal staan.
0: Cryptisch.
1: Zeker.
0: Ja. Zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over het warmtenet van Balk, die is een stap dichterbij gekomen. En dat was een succesvol weekend voor de happers en de trappers voor de stichting Woord en Daad.
0: This is a Brotherhood of Men. Save your kisses for me.

0: Status Quo, Living on an Island op Radio Spannenburg. Dan moet ik even kijken wat we daarvoor hadden. Dat weet Ronald ook wel natuurlijk. Dat is A Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me.
1: Bye bye, baby.
0: Bye bye. Bye. Tijd geworden voor nieuws uit de regio.
2: In Balk is opnieuw voortgang geboekt bij de plannen voor een warmtenet. Volgens de initiatiefnemers zijn zowel het eerste technische ontwerp als de financiële onderbouwing afgerond. Uit onderzoeken blijkt dat het project technisch haalbaar is en kan rekenen op voldoende draagvlak onder inwoners. De initiatiefnemers die wachten nog op duidelijkheid over de benodigde stroomaansluitingen en op landelijke garanties voor warmtenetten. Na overleg met netbeheerder Liliander wordt verwacht dat er mogelijk al eind volgend jaar duidelijkheid komt over de aansluiting. Dat zou eerder zijn dan eerder werd voorzien. Het doel blijft om Balk in 2030 aardgasvrij te maken.
0: In de reis hebben zaterdag tientallen fietsers meegedaan aan de jaarlijkse fietstocht Happen en Trappen. Tijdens de route door onder meer Koudum, Bakhuizen, konden deelnemers onderweg genieten van hapjes en drankjes bij verschillende tussenstops. Met het evenement werd geld ingezameld voor de hulporganisatie Woord en Daad. De organisatie zet zich wereldwijd in voor projecten op het gebied van onderwijs, schoon drinkwater, duurzame landbouw en armoedebestrijding. Volgens de vrijwilligers draait het niet alleen om fondsenwerving, maar ook om ontmoeting en verbinding tussen de mensen.
2: En ik heb 112 nieuws voor je. Oei. Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden na een eenzijdig ongeval in Jouweren. De bestuurder die reed over de Hollandiastraat verloor de controle over het voertuig en reed meerdere verkeersborden uit de grond. De auto kwam pas na een rotonde tot stilstand. De bestuurder blies positief bij een eerste alcoholtest en is daarop meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Zowel de auto als de verkeersborden die raakten beschadigd. Het voertuig moest daarom worden afgesleept. En de plezierjacht is vrijdagavond gezonken aan het Zuid in Broek. De boot die zou aan het keren zijn geweest, waarbij de boot begon te zinken. Vermoedelijk heeft de boot iets geraakt, waardoor een lek ontstaan is. De brandweer die moest olieschermen plaatsen. Alle opvarenden die konden veilig de boot verlaten.
0: Dat is mooi.
2: Dat is fijn. Meer nieuws. Download de app van Spannenburg op je iOS-toestel of Android-toestel.
0: rtvspannenburg.nl/app. Daar vind je de linkjes naar de betreffende stores.
2: En straks gaan we het nog hebben over barokmuziek.
0: Barokmuziek?
2: Pak de klassieke muziek er maar bij.
0: Dit is iets anders, maar dit is dit met Rocket.

0: Down van Catapult. En hebben we nog een ingewoon bericht.
1: In het kader van Tjerkenpaard vindt deze zaterdagmiddag een concert plaats in de Tjerkenhonne Dok in Lemmeren. Dat begint om 3:00, gratis toegankelijk. Nou, wat krijg je dan? Centraal staat muzikus Ernst Stols uit Den Haag. Stols die studeerde aan meerdere conservatoria, beheerst tal van instrumenten, waaronder de piano, blokfluit, klavercimbal, de barokviool en viola da gamba. Daarnaast is hij actief als muziekdocent en publiceert hij muziek op YouTube. Tijdens het concert wordt hij begeleid door onder andere Floris van der Voort, Maureen en Ria. En op het programma staan werken uit de Franse barok en een compositie van het Nederlandse, van de Nederlandse componist uit de 18e eeuw. Ook tenor Onne Posma verleent zijn medewerking met een aria van Vivaldi.
0: Kijk, hartstikke leuk. Zometeen in Opslag Maandag
1: gaan we het hebben over de feestweek. Balk die gaat beginnen komend weekend. En de autocross van Banterie die staat ook weer op het programma.
0: Kijk, hartstikke leuk. Lekker blijven luisteren naar Radio Spannenburg. Dat is ons advies. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. We sluiten dit uur in ieder geval af met Crazy, Plug It In en Turn Me On. Namens Rantemij, tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 252, die van 2 en 3 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Zometeen gaan we het hebben over de feestweek Balk en de autocross in Bantega.
3: Code geel of niet, we gaan gewoon door.
2: Wie is code geel?
3: Code geel. Nee, daar liggen we niet meer wakker van, toch? Tegenwoordig, code geel. Nee. Wij gaan de playlist erbij pakken en komen uit bij deze heerlijke plaat van Toto. Stop loving you.

0: Sailor en La Cumbia. 10 minuten over 9. Dit is afslag maandag op je radio. Iedere zondagavond en maandagochtend tussen 8 en 10.
1: Klopt. Klopt
0: helemaal. Waarom zitten wij er ook?
1: Ja, dat zou natuurlijk voor niks wezen.
0: Anders klopt het draaiboek niet van dit programma.
1: We gaan snel verder voordat Ron weer onzin begint te praten.
0: Blijft stil.
1: Precies. In Balk van 8 tot en met 15 augustus is weer de jaarlijkse feestweek van Balk op programma. 8 dagen lang staat er sportieve activiteiten, kinderprogramma's en traditionele onderwerpen verspreid door het dorp. De feestweek die begint op zaterdag 8 augustus met het Iepen Fries kampioenschap Lutskeertsen. En dat is aan de Van Zwinderenstraat. Vanaf 11 uur morgen, 's morgens, vanaf 6 uur, tot 6 uur 's avonds kunnen bezoekers kennis maken met deze typische sport. En voor zowel deelname als toegang kost je niks. Zaterdag is er een tuinfeest bij de Treemter. Buiten is er live muziek en de Treemter is er disco. Voorverkoop zijn €6 aan de kassa en tientje. Dan gaan we naar zondag, 9 augustus, staat een mini survival run op het programma. In het park van Ballen kunnen kinderen vanaf 7 jaar tussen 2:30 en 6:30 deelnemen aan een uitdagend parcours vol sportieve opdrachten. En daarnaast loopt vrijwel iedere week het gratis feestweek Hand het Spel voor kinderen en jongeren tot en met de 15 jaar. En ook de jaarlijkse straatversiering die ontbreekt niet. Inwoners worden uitgedaagd om een straat zo mogelijk mooi aan te kleden. En voor voor de nieuwkomer is er een prijs van €200 beschikbaar.
0: Wow.
1: Ja, dat is geen geld. Dat is wel geld.
0: Dat is heel veel geld.
1: Ja, maar dat is geen geld. Dat is wel geld. Het programma is te zien op feestweekbalk.nl.
0: Ja. Volgende week gaan we er nog een keer.

0: klasse, de buggy klasse en de sprintkever klasse. Ze komen allemaal in actie. De online inschrijving die is inmiddels gesloten, maar mocht je denken, ik wil er nog een tussen met mijn crosswagentje, dan kun je nog op de wedstrijddag aanmelden op het autocross terrein zelf. En die vind je aan de Middenweg 105 in Bantega. En daar staan ook de vrijwilligers voor je klaar. Ze helpen je op weg. Entree voor bezoekers, €12,50. En kinderen tot 12 jaar, die mogen helemaal gratis naar binnen.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Gehoorbescherming mee. Ja. Tere kinderoortjes.
1: Ja. Zometeen gaan we een rondje zomermarkten doen. Ook leuk.
0: Oh ja, het is top weer, hè, voor de verkoop.
1: Jazeker.
0: Ja, de toeristische sector die draait overuren deze zomer. Er zit nog geen één verregende dag tussen, volgens mij.
1: Nee, het valt reuze mee inderdaad.
0: Wat is regen?
1: Ja, het moet wel gaan regenen hoor, nu inmiddels.
0: We gaan het een beetje zwoel maken met Axel. Dit is Kiss You All Over. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you, hold

0: Bengertje uit 1972.
1: 1972.
0: De Sweet en Papa Joe. Dan. Oh ja, we zouden een rondje zomermarkt
1: doen. We gaan nog even een rondje zomermarkt in jou.
0: Je had het aangekondigd, dus dan moet je daar ook aan houden natuurlijk.
1: Ja, wie wat zegt, dan moet je ook aan houden natuurlijk. Ja. Liefhebbers van markten die kunnen deze week op verschillende plaatsen terecht. In Workum daar wordt woensdag 5 augustus een zomermarkt gehouden op de Merk. Tussen 11 en 5 kunnen bezoekers langs de kramen struinen op zoek naar leuke koopjes. Tweedehands artikelen, Curiosa en de streekproducten. Dan vrijdag 7 augustus, dan is Balk aan de beurt. Langs de Lutz en tussen de karakteristieke panden vindt het gezellige zomermarkt plaats van 10 tot 5. En dan gaan we naar Koudum. Daar is zaterdag 8 augustus de laatste editie van het Koudum Simmerfestival. Van 10 tot 4 presenteren ondernemers, verenigingen en standhouders hun producten en diensten. Er is ook een rommelmarkt aanwezig. En diezelfde dag vindt in het centrum van Lemmer eveneens een zomermarkt plaats. Langs het water van de Korte Streek staan de marktkramen opgesteld en kunnen bezoekers winkelen terwijl ze genieten van de gezellige weer aan de terrasjes.
0: En we hebben nog een leuke markt in Langweer, namelijk op zondag 9 augustus. Dan staat Langweer helemaal in het teken van zomerse gezelligheid, want dan hebben ze de Ibiza Simmermarkt.
1: Wow.
0: Zekers. Vanaf 12 uur 's middags tot de klok van 7 s'avonds verandert de hoofdstraat in een sfeervolle markt waar bezoekers zich op het zonnige eiland Ibiza vaden. Maar dan gewoon in Friesland. Ja, het kan gewoon. Ja. Langs de route staan tientallen kramen en daar heb je een gevarieerd aanbod. Mode, sieraden, woonaccessoires en allemaal andere mooie zomerse producten. Dus daar kun je lekker even rondstruinen en wat inspiratie op doen. Of gewoon op zoek naar een bijzonder cadeau. Nou, daarnaast zijn er allemaal verschillende foodtrucks. Dus dan kun je ook nog jezelf lekker voldrukken met eten. En er zijn verfrissende drankjes, live muziek. Het moet de Ibiza-sfeer helemaal compleet gaan maken.
1: Yes. Anders moet je naar Ibiza. Het heet Vlibiza, niet voor niks, hè?
0: Je kan ook nog naar Vlibiza, inderdaad.
1: Precies.
0: Daar is de markt net geweest deze week.
1: Ja, dat was gezellig. Straks het weerbericht op Radio Spannenburg. Kijken wat het gaat doen. Het wordt zomerswarm de komende 2 dagen. In ieder geval. En wat daarna gebeurt, dat hoor je allemaal zometeen.
0: Dit is muziek van Abel. En neem me mee.

0: Ze doen de instrumentale.
1: Nou, dan verschijnen wij maar weer ten tonele. Met de luchtdruk in Balk.
2: Die is om precies te zijn...
1: Wat is het? 1016. Dit is het weerbericht.
3: Radio Spallenburg. Weerbericht.
1: Dan ga je Erik de Boer.
0: Maandagochtend wordt het in rap tempo warm. Rond het middaguur tikken we de 25 graden aan. Het weerbeeld bestaat uit wolkenvelden en een zonnige periode. Maandagmiddag krijgen we het een zeer warme luchtsoort te maken. Die komt vanuit het zuiden. Op grote schaal wordt het 30 graden. Diep in de provincie wordt het zelfs 33 graden. En hierbij schijnt de zon flink en kan er lokaal wat wolken zijn. Verder waait de wind uit het oosten en die is matig tot vrij krachtig. Later in de middag gaat de wind langs het IJsselmeer afnemen. Maandagavond is nog lang vrij zonnig en het heeft het is in heet en volgt dus een heuse plaknacht met minima rond 20 graden en een hoge luchtvochtigheid. Die 20 graden wordt echter pas bereikt net voor soms opkomt en dat is rond 6 uur 's ochtends. Dinsdag wordt een erg warme en benauwde zomerdag waarbij regionaal nog wat heter kan aanvoelen dan op de maandag. Sterker nog, met maximaal 28 tot 33 graden is de combinatie met een hoge luchtvochtigheid broeierig heet. Er is ruimte voor de zon. Er trekken wolkenvelden over en in de loop van de middag en avond stijgt de kans op een enkele onweersbui in het binnenland. Woensdag dan blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon en stapelwolken in het binnenland. De wind die draait naar het zuidwesten en voert er een beduidend minder hete luchtsoort aan. Het wordt 25 graden. Het zal helemaal warm worden. 25 graden. Donderdag komt het kwik nog een fractie lager uit. Middagtemperatuur ligt op 22 graden. Opnieuw is er ruimte voor zonnige periode. Zijn er stapelwolken en gedurende de middag maakt het noordwesten kans op een enkele bui. De dag daarna ligt het kwik vaak tussen de 21 en de 23 graden hangen. Op vrijdag zou er een licht buitje kunnen vallen, maar voor de rest blijft het wel overwegend droog en vrij zonnig zomerweer. De warme luchtsoort in het centrale deel van Europa blijft in onze buurt, dus misschien volgend weekend weer te bereiken. En waarschijnlijk staat er vanaf dan weer een reeks zomerse dagen op ons te wachten. Zometeen in Afslag Maandag hebben we de geschiedenis aan het ontdekken van het oude midden McCliff. Het IFKS die maakt zich op voor een spannende wedstrijdweek. Muziek, straat, ex en gezelligheid. Dat allemaal tijdens jouw gezwink zwingt. En Wietse Ouwe Jan die is te gast bij Muziek aan de Luts.
1: En dit is Roxette.

0: Suavemente van Elvis Crespo. Oh, ja, je kan er moeilijk stil bij blijven zitten, hè, die zomerse muziek.
1: Ja, dat wordt een beetje lastig inderdaad.
0: We gaan naar de digitale postduif die zich in de ronde gevlogen met extra water. Want ja, hydrateren kun je leren.
1: Het was weer warm.
0: Ja, maar heeft allemaal evenementen opgehaald. Die kun je inzenden op info@radiospannenburg.nl.
1: Yes, Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 8 augustus... een bijzondere excursie over het Oude Meernummer Klif. Tijdens deze wandeling maken deelnemers een reis... door het geschiedenis van het Ja, tijdens deze wandeling maken deelnemers een reis door de geschiedenis... van een van de meest bijzondere natuurgebieden van Friesland, zo moet ik het zeggen. Tijdens deze excursies vertellen gidsen... over de invloed van de ijstijden, de aanleg van de afsluitdijk... en de rol van de vissers die in het verleden speelden in het gebied. De wandeling die voert langs bijzondere planten, bloemen, insecten, vogels. Onderweg horen deelnemers verhalen over de gebeurtenissen... die het landschap gevormd hebben. De excursie duurt ongeveer 2 uurtjes en start bij de ingang van het natuurgebied. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Wandelschoenen, dat is aanbevolen. Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten.
0: Die FKS... scootsers die zijn deze week op verschillende locaties te bewonderen in hun strijd om het kampioenschap. Op maandag worden de wedstrijden een gevaar op de Hegemermar. Waar Heeg toeschouwers hebben vanaf Indiek en vanaf het terras van de watersportvereniging Heeg mooi uitzicht op het wedstrijdwater. De prijsuitreiking die is om 8 uur in het Heeghoes. Dat is het multifunctioneel centrum van het dorp. En dan is er een feestavond. Dinsdag dan verhuist de vloot naar Sloten. De wedstrijden die worden daar gevaren op het Slotermeer. En bij zwemplaats De Baaier aan de oostkant van het meer kun je goed kijken. Om 19:30 dan is de, het schieten van een kanonschot voor de dagwinnaars. En de prijsuitreiking is daarna. En daarna is het nog feest in de feesttent. Woensdag, dan wordt er alleen gezeild als er ingehaald moet worden. Donderdag, dan wordt bij Echtenebrug gezeild. Een mooie plek om te kijken is bij het Gemaal. De prijsuitreiking die vindt plaats in Hotel Naudus. Vrijdag en zaterdag, dan volgen de finale dagen in de Lemsterbaai. Vanaf de pier en het strand kun je de scooters goed van dichtbij zien passeren. En na afloop is er feest met live muziek. Bij de ijsbaan aan de Platte Dijk. Nou, topweekje weer.
1: Yes. Het centrum van Jouren die vormt vrijdag 7 augustus het decor van Jouren Swingt. En tijdens dit gratis evenement zorgen muzikanten en straatartiesten voor een levendige sfeer in de Midstraat en op de Merk. Bezoekers die kunnen genieten van uiteenlopende muziekoptredens, verrassende acts en de gezellige drukte op het terrassen. Want dat zal zeker zijn de komende dagen. Het evenement trekt jaarlijks veel publiek en geldt als een van de zomerse hoogtepunten van Jouren. Begint om 2 uur, duurt tot de late uurtjes.
0: En in de serie Muziek aan de Luts verzorgt organist Wietse Ouwe Jan op zondag 9 augustus een concert in Breehoes. Die vind je aan de Valswinderenstraat in Balk. De jonge organist die laat tijdens het optreden horen hoe veelzijdig het historische Lohmann-orgel is. Op het programma staan werken van onder andere Bach, Karel Philippe Bach en Brahms en Mendelssohn. Het orkest begint om 4 uur, duurt een uurtje. Toegang is gratis en na afloop dan wordt er vrijwillige bijdrage gevraagd. Richtbedrag, €10 per persoon.
1: Dat is niks.
0: Als je dan allemaal mooie muziek nog te horen krijgt...
1: Ja hoor.
0: Dan moet dat kunnen. Wij gaan ons opmaken voor de uitsmijter en het bonusmateriaal. We hebben weer 2 prachtige platen uitgezocht... voor een knallend einde van dit radioprogramma.
1: Zeker.
0: Maar eerst... Dua Lipa. Love Game.

0: eerste kwartier van de Nederlandse radio met Maywood en Late at Night. 8:08. Dit is het Stichtelijk Woord met Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
2: schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken na dato terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8:10 ochtends op Radio Spannenburg. En download onze app rtvspannenburg.nl/app.
0: Want?
1: Nou, dan vind je het laatste nieuws. Kun je lekker radio gaan luisteren, lekker televisie gaan kijken. De programmering, onze uitzendingen terugluisteren.
0: De redactie aan het werk zetten door een nieuwstip te sturen.
1: Het kan allemaal in die app. Mensen, download dat ding gewoon. Hij is gratis, kost niks.
0: Ongekend.
1: Het is, ja, we hebben de prijs bepaald op 0.
0: Fijn.
1: Ja, zo zijn wij. Ja.
0: We gaan naar de uitsmijter en bonusmateriaal. 2 platen om de nieuwe week goed mee te beginnen. Het bonusmateriaal is van Heino. Die gaat er straks op loshakken en zagen.
3: Heino!
0: Maar eerst de uitsmijter zelf. Dat is een covertje. En zoals het altijd gaat met covers, die scoren vaak slechter dan het origineel.
1: Dat is zeker waar. Maar het origineel,
0: dat is van...
1: Altijd beter, inderdaad.
0: Ja, die is altijd beter. Van Miriam Makeba uit 67. Ja. Pata Pata.
1: Ja, dat was een hit.
0: Ja, en toen kwam Ozibisa met de koffiezong.
1: Ja.
0: En toen dacht ze, oh, dan kunnen we nog wel eentje achteraan rammen. En dan krijg je Ozibisa met Pata Pata.
1: Pata Pata.
0: Nou, dat zodoende. Gewoon een lekkere zwoel zomers einde van deze aflevering van Afslag Maandag. Houdt de radio Spannenburg naar 10:00. Heerlijke muziek.
1: Zo is dat. En wij zijn er volgende week weer. Wil je niet aan dat ding tikken, alsjeblieft?
0: Het klinkt voor geen meter.
1: Oh, dat Ozibisa. Oh ja, nou, tot volgende week, mensen. Dag.

0: Ja, wir küssen alle gern des Försters Töchterlein. Fenstern ist so schön, nachts beim Mondenschein. Steigen wir die Leiter hoch, oh Schreck, was sehen wir? Mit der Büchse steht der Förster hinter ihr.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel...
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President